0: In het Belgische Derbouis wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelden het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de Straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de Straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 6 uur. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. Het koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler.
1: Straks vanaf 7 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Ah, oh, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, of jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
15: Streekt. Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en

0: natuur met Bosch en Coolblue Energie? Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Ben je klaar voor weer een dag 80s en 90s top 1500? Begin zo met 738, King Love and Pride. Eerst het nieuws van 7 uur met Ronald Remmelswaan.
8: De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Rome werd man of the match door zijn vele reddingen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm.
9: 80's en 90's top 1500.
10: Wouter Kooijman.
7: Goedemorgen, je zondagochtend begint zo met George Michael. Eerst King, Love and Pride.
10: Radio 10. 780.

0: lekker. Je zondagochtend begint vandaag met George Michael.
1: 80s en 90s tot 1500.
0: Met het liedje dat hij ongeveer een jaar na de officiële breuk van Wham uitbracht. One More Try. En daarmee probeerde hij het pad in te slaan van de toch iets wat volwassenere muziek. Goedemorgen, Wouter Kooijman hier met de start van dag 7 van de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. En het wordt een mooie en letterlijke zondag vandaag. Nu nog hier en daar kans op een buitje, maar vanmiddag volop zon en 25 graden. Ja, en vandaag de langste dag van het jaar, dus de zomer begint. En dat gebeurt zometeen om 10:55. Nog tot de komende vrijdag hoor je hier het beste uit de 80s en 90s op Radio 10. Waaronder zometeen Faya con Dios. En muziek uit de 80s film waar deze quote uit komt.
2: Please, I don't want to end it this way.
3: Jesus, everything ends badly. Otherwise it wouldn't end.
0: Ja, dat is een gouden quote, hè. Als je weet uit welke film die komt, dan weet je ook welke hit je zometeen hoort. Nu eerst in het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht. Even kijken of je dit herkent. Heb je er wat van herkend? Ah, het is best wel bekend, hoor. Het is het intro van Chicago Street Player uit 1979. De 90s-bewerking van de Bucketheads vind je in de lijst op
4: 736.
0: Dit is de bomb.

om te ontsnappen aan de dagelijkse werksleur. Het leverde de Beach Boys in 1988 een onverwachte nummer 1 hit op in Amerika. Mede door het succes van de bioscoopfilm waar het nummer in zit natuurlijk, Cocktail. Goedemorgen, het is de 80s en 90s top 1500 waar je naar luistert. Vanochtend met mij, Wouter, want ja, Sylvan is jarig. En dus lekker vrij. Sylvan, als je luistert, gefeliciteerd. Maar ik denk dat je lekker aan het uitslapen bent vandaag. Voor de nummer 734 neem ik je mee terug naar het voorjaar van 1990. Met een track die gaat over het feit dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. Ja, dat kon je destijds nog gewoon zingen. Faya con Dios. Ze scoorden er hun eerste hit mee, What's a Woman. En die hoor je nu op Radio 10. What's

Dio's als een volwaardige band. Maar dat veranderde al snel naar een eenvrouwsformatie. What's a Woman hoorde je in de 80s en 90s top 1500. Die zo verder gaat met een nummer 1 hit waarvoor de basis werd gelegd tijdens de Oscar-uitreikingen van 1997. En ik heb deze

0: dynamiek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.

0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar €0,99.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Goedemorgen, het is nog even voor 7:30. De 80's en 90's top 1500 gaat zo door met Styx en Babe. Eerst even kijken naar het weer. Met 28 tot 30 graden wordt het vandaag opnieuw een zeer warme dag. We hebben een mix van wolken, flinke zonnige periode, maar ook af en toe is er kans op een buitje. En in het noorden is het minder warm vandaag. Voor het laatste nieuws naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor een volgende stap in vredesbesprekingen met Iran. Die zouden eigenlijk vrijdag al zijn, maar Iran zegt af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. In België wordt een Nederlandse man vermist. Hij is voor het laatst gezien in Durbuis, in het hart van de Belgische Ardennen, op een elektrische fiets. De man van 71 zou medische zorg nodig hebben. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Hij stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao heeft daardoor nog altijd hoop op een plek in de 16e finales.
9: 80's en 90's, top 1500.
10: Wouter Kooijman.
7: Goedemorgen met Styx. Dit is Babe.
9: Radio 10. 733.

Een nummer kwam toe stand toen Celine Dion een nummer van Barbara Streisand zong tijdens de Oscar-uitreikingen van 1997. Barbara, ze was hier zo van onder de indruk dat ze voorstelde om samen een nummer te schrijven. En dat liet niet heel lang op zich wachten. Binnen enkele maanden lag deze track Tell Him namelijk al op de planken. En die twee wonnen er gewoon een Grammy mee, hè, voor beste samenwerking. Goedemorgen, ik ben Wouter. Je zit midden in de 80's en 90's top 1500. Even een klein rondje in de Radio 10-app. Ondanks dat het zo vroeg is, is Martin er bijvoorbeeld alweer bij. Hij is wel lef hoor, want na de wedstrijd van gisteravond rijdt hij met de vrachtwagen gewoon door Zweden richting Nederland. Natuurlijk met de 80's en 90's top 1500 keihard aan. Leuk dat je erbij bent. En ook Manu en Margaret en Stefan zijn erbij. Ondanks dat het vaderdag is vandaag. Ja, ik gok dat de meeste vaders vanochtend lekker mogen uitslapen. Ik heb nog wel een kleine cadeautip voor je als je nog niks hebt. Het mooiste cadeau wat je je vader vandaag kunt geven is natuurlijk dat je de radio de hele dag op Radio 10 zet. Hoor je zometeen een songfestival hit uit 1993. Maar eerst de band die ooit begon met 3 leden. Toen ze succesvol waren, hadden ze er zelfs 5. En ondertussen zijn ze er 1 voor 1 weer allemaal uitgestapt. Behalve zanger Martin Fry. Hij runt ABC nu al jaren helemaal in zijn uppie. Op 7:31 hoor je All of My Heart. Once again.

0: 90 met deze inzending, geschreven door Henk Westbroek.
1: De 80s en 90s, top 1500.
0: Rutja Kot, je hoorde vrede en uiteindelijk kwam ze op de 6e plaats terecht. Misschien weet je dat nog wel, in 1993. Nou, zoals ik al zei, gezellig druk in de app. En daar hebben zich ook al vaders gemeld. Peter, jij bent vroeg op, hè, vandaag.
2: Ja, joh. Ik ben op vakantie. Ik ben meestal om een uur of vier op. Dus het is al uitslapen voor mij.
0: Oh, maar, je zit in een soort ritme nog.
2: Ja, alle zeven is uitslapen voor mij.
0: Oh ja, precies. Maar niet zonder reden, hè?
2: Nee, voor de hond, hè?
0: Ja.
2: Want, straks is het te warm om met dat beest te gaan lopen. Hij is al wat ouder.
0: Oh ja.
2: Ja, daar heb ik er gewoon echt last van.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad dan verstandig om dat nu alvast te doen. Nou, dat is een mooie taak op deze vaderdag. Heb je verder nog wat in de planning?
2: Nee, ik ben op vakantie, dus ik weet nog niet wat we gaan doen vandaag. Dus misschien vanmiddag gewoon lekker bij de airco gaan zitten.
0: Ja, en de radio aanhouden, zou ik zeggen.
2: En de radio aanhouden, uiteraard. T-shirt uit, radio aan.
0: Precies, zo is het. Peter, ik wens je nog een fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.
0: En 90's Top 1500 neem ik je nu mee naar Groningen. Daar werd in de jaren 80 lekkere disco en funk gemaakt. En niet onverdienstelijk, want 13 jaar geleden sampelde niemand minder dan The Weeknd een track uit dat chronische disco-tijdperk. Even kijken hoor of je dit herkent. Ja, dit is zeg maar de beat. Misschien herken je ook het pingeltje wat er doorheen zit. Even kijken, misschien wat tekst erbij. Dat beter. Ja.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
14: Fomar, Voordeelmarkt. Fomar, Voordeelmarkt.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Even zachtjes praten hoor, want de whispers hoor je zo.
20: En ook muziek van Texas komt eraan. Eerst het nieuws van 8 uur. Gelezen door Ronald Remmelswaan.
21: 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm.
0: 80's en 90's top 1500.
1: Wouter Kooijman.
20: Goedemorgen.
19: The Whispers zo direct.
20: Eerst Texas. And say what you want.

Dan, maar natuurlijk ook deze die je zojuist hoorde uit 1981. It's the Love Thing, hoorde je op 726. Het wordt een letterlijke zondag vandaag. Nu nog kans, hier en daar op een buitje, maar vanmiddag volop zon bij minimaal 28 graden. Ja, vandaag de langste dag van het jaar. Nog 2:15 en dan begint die officieel de zomer. En daarnaast natuurlijk Vaderdag vandaag. Dus ja, grotere kans dat je je gezicht even moet laten zien. En mocht je nou denken, ik koop onderweg naar pa wel even snel iets voor Vaderdag. Dan gaat dat misschien niet lukken vandaag, want verschillende winkels zijn vandaag dicht vanwege een vaderdagstaking van vakbond FNV. Die is boos op de werkgevers omdat ze de zondagstoeslag willen halveren. Nou ja, mocht je nou in de problemen komen, ik gok dat ik wel een oplossing voor je heb. Als je er bent, zet gewoon de radio aan op 10. Het cadeau zijn dan de hele dag de hits uit twee decennia's. De 80's en de 90's. In de 80's en 90's top 1500. Waarin je zo meteen een Disney-hit hoort uit een film die recent nog een grote rel veroorzaakte. En ook de eerste Amerikaanse nummer 1-hit van Genesis. Maar eerst pak ik even mijn piano erbij voor toch wel even een gevoelige noot van Bette Midler. Dit is The Rose op 725.

0: kreeg Phil Collins toen hij Glamorous Life hoorde van Sheila E. Een nummer dat gaat over een vrouw die man om haar vinger wint. Nou, stiekem vindt Phil Collins dit niet het beste nummer van de band. Al levert het wel hun enige nummer 1 hit op in de Verenigde Staten. Goedemorgen, Radio 10, Wouter hier met de 80s en 90s top 1500. Nog even Chris bedanken, die heeft onze nieuwsracer Ronald even scherp gehouden. Hij riep natuurlijk dat het 1-1 was voor Curaçao, maar het is 0-0 gebleven. Dankjewel Chris. Ik heb even koffie gehaald voor Ronald. In de 80s en 90s top 1500, aangekomen op 723. Daar staat dit jaar een nummer van, ja, uit een van de grootste Disney-films ooit gemaakt. The Lion King. Recent nog in het nieuws, want ruim 30 jaar nadat de film is uitgebracht, is er een komiek aangeklaagd voor miljoenen dollars vanwege een foute vertaling van deze openingszin.
1: What does it mean?
2: It means,
1: look, there's a lion. Oh my god.
0: That's it. Ja, je hebt het vast wel op je tijdlijn voorbij zien komen. Libo M., de schrijver van het stukje tekst, kon er duidelijk niet om lachen. Hij heeft de grappenmaker nu aangeklaagd voor meer dan 20 miljoen dollar schadevergoeding. Plus nog eens 7 miljoen dollar extra. Gewoon als straf. Nou, even terug naar die film. Dit betekent, maak je geen zorgen. Volgens mij heb ik dit zo vrij veilig vertaald.

0: 80s en 90s, top 1500.
1: Radio 10,
0: 722.
2: Kon ik nog maar bij je zijn?

0: was uit de tijd dat Gordon nog op de markt stond. En in zijn vrije tijd wel eens een liedje zong. Kon ik nog maar even bij je zijn, hoorde je op Radio 10. Zometeen in de 80's en 90's top 1500. Een filmhit uit 1994. Die een Oscar won in de categorie Best Original Song. Maar ook Sheila E. komt eraan. I Love Bizarre, hoor je zo helemaal.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Goedemorgen, het is 8:30. De 80's en 90's top 1500 gaat zo door met Sheila E. A Love Bizarre. Eerst even kijken naar het weer. Nou, 28 tot 30 graden, dus qua temperatuur is het lekker vandaag. Maar er zijn ook wat wolken vandaag. Dus kans op een bui. En verder is er veel zon. In het noorden is het wel iets minder warm. Voor het laatste nieuws even overschakelen naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Die hadden vrijdag al moeten beginnen, maar Iran blies de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Met een ruime 4-0 heeft Japan Tunesië uitgeschakeld op het WK voetbal. Nederland speelt donderdag nog tegen Tunesië. Dat speelt alleen nog voor de eer. Japan en Nederland gaan aan de leiding in groep F. En Curaçao heeft nog kans op de volgende ronde in het WK door gelijkspel tegen Ecuador. Het werd 1-1, vooral ook doordat doelman Eloy Room veel ballen tegenhield. Hij was man of the match en op Curaçao gingen ze uit hun dak.
5: 80's en 90's, top 1500.
6: Wouter Kooijman.
3: De lijst gaat door met Sheila E. Dit is A Love Bizarre.
5: Radio 10. 721.

0: ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik Bruce lopen. Dat is in die clip, weet je wel, door de straten van Philadelphia.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: De track is ontstaan uit een oude demo van Bruce. Hij schreef die tekst na het overlijden van een goede vriend van hem. En ook al was de demo nog niet helemaal af, toch heeft hij hem opgestuurd naar de regisseur van de film Philadelphia. Ja, die luisterde dat bandje en die zegt: dit is perfect, dit past helemaal bij de film. Nou, goed gehoord van de regisseur, want Bruce won er een Oscar mee voor Best Original Song. De hele week nog het beste uit de jaren 80 en 90 in de 80s en 90s top 1500 hier op Radio 10. Met natuurlijk de grote ontknoping komende vrijdag bij Gijs. Even voor 7 uur. Ja, wat zou er op nummer 1 staan, hè? Super spannend natuurlijk. Zo direct op 718 Whitney Houston. Met een cover van een track waarop het origineel haar eigen moeder meezong.

0: over internet kunnen browsen. En het was ook het jaar dat Prince zijn naam veranderde in TAFKAP. The artist formerly known as Prince, weet je nog wel. Het gebeurde in 1993. Whitney Houston dus, met die track die ze opnam voor de film The Bodyguard. Ja, en bijzonder, op het origineel van Chaka Khan was Whitney Houston's moeder te horen in het achtergrondkoor. I'm Every Woman hoorde je op Radio 10. Even kijken hoor, ik heb een appje binnengekregen van niemand minder dan Sharon. En die heb ik even teruggebeld.
1: Goedemorgen.
0: Hey, wat appte je nou?
1: Dat het een van de beste nummers is.
0: Dual Eye to Eye van Propaganda.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat maakt hem zo mooi?
1: Het intro. Mm-hmm. Ik ben een grote Gaga fan, dus alles is het beste van Gaga. Maar dit, meestal op nummer 1 in mijn lijstje. Dus,
0: Dus de radio stond net even hard aan.
1: Ja, buren wakker.
0: Ja, nou zeker. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Volgens mij moet ik dadelijk helpen bij een wafelkraam. Op het Indian Festival in Almere.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat ga ik, het begint om 1 uur of zo, tot 1 uur of 10 of zoiets. Dus we gaan het zien. Laat maar eerst die race komen hier in Almere en dan is het klaar.
0: Oh ja, ja. Het wordt wel een beetje afzien, denk ik, met die warme temperatuur. Of is dat goed te doen?
1: Ik vrees dat het niet erg leuk is, maar er is een schaafijskerel.
0: Oh, kijk. Nou, dan heb je toch nog wat verkoeling. Ik hoop wel dat de radio lekker op 10 staat vandaag.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus dat is zeker weten.
0: Ja. Dan wens ik je heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. Doei, doei.
0: Nog tot komende vrijdag hoor je hier bij Radio 10 het beste uit 2 decennia's. In de 80's en 90's top 1500. In de lijst staat op 717 een Duitse gelegenheidsband, DAF. Bij dat liedje dat zo lekker in je hoofd blijft zitten. Kodo.
2: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouder.

0: kamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
10: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook, uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebbes.
17: Kijk op ben.nl.
19: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
20: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Een Nederlandstalige hit die er in één take op stond, hoor je zo meteen. En ook Jason Donovan komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
0: De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten, waar geen problemen. De opbrengst van de wandeltocht gaat

naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. 80's en 90's, top 1500. Wouter.

0: fun.
1: Ja, wat ben je nou eigenlijk van plan?
2: Drukwerk hoorde je op Radio 10.
3: 80's en 90's, top 1500.
2: En veel werk had de band niet aan de opname van dit nummer. Want na één take stond het nummer eigenlijk zo goed als op de band. En toen die net was afgerond, kwam André Hazes ook nog eens de studio binnenlopen. Die vond het nummer te gek klinken. En toen dachten ze, nou, als hij het goed vindt, dan moet de rest van Nederland het ook wel vinden. Dus ja, ze hebben het zo gelaten.

zon vanmiddag. 28 tot 30 graden op de thermometer. En ja, het is vandaag de langste dag van het jaar. De zomer-countdown is gestart. Duurt nog 1 uur en 15 minuten. Ja, dan begint de zomer officieel. Even ruim genomen natuurlijk. Even snel kijken wat er vandaag gebeurd is in de wereld. Nou, Rod Stewart is gisteravond onwel geworden tijdens een optreden in Utah. Hij moest zelfs even tijdelijk aan het zuurstof. Ja, hij kwakkelt al een tijdje. Is ook 81 jaar, maar hij heeft gelukkig het concert na die beademing tijdelijk wel af kunnen maken. En tijdens een zoektocht naar drugs in een woning in een voorstad van Parijs is gisteren een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. Ja, daarnaast wel cannabis, merkkleding en duizenden euro's, maar dus ook gewoon een schilderij. Bijzonder. We gaan door met de lijst. Dit uur onder andere de Spice Girls. Ik heb ook muziek van Gino Vannelli zometeen. Maar eerst een track die, hoewel ze een echte one-hit wonder was, nog regelmatig in lijstjes met beste 90's songs tevoorschijn komt. Jennifer Page, Crush, hoor je nu op 714.

0: was Gino Vanelli. Hij was onderweg naar iemand toen hij opeens de tekst en dit ritme in zijn hoofd kreeg.
1: As the sun goes down, wild horses could not drag me away from you, because I wanted to get to where I was going.

713 in de 80s en 90s top 1500. De lijst die we nog tot komende vrijdag uitzenden. Eigenlijk tot en met komende vrijdag. Want pas om even voor 7 bij Gijs is de ontknoping. En hoor je de nummer 1 van deze te gekke lijst die we dus nog de hele week gaan uitzenden hier op Radio 10. Even een vraagje. Slaap jij liever in een koele of juist een warme kamer? Nou, ze hebben er onderzoek naar gedaan en blijkt dat het meer doet dan alleen zorgen voor een comfortabel gevoel. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat lage temperaturen de calorieverbranding met bijna 200 calorieën per dag kunnen verhogen. Nou, ja, misschien wel wat voor mij. Warme kamer of een koude kamer? Waar je slaap je het liefst? Laat het maar even weten in de app. Zometeen een songfestival hit. Maar eerst de Spice Girls op 712. Dit is Spice Up Your Life.

0: Dat is mooi, hè? Johnny Logan, Hold Me Now. Hij won 2 keer het Eurovisie Songfestival. 1 keer in 1980, toen met What's Another Year. En in 1987, nog een keertje, toen met deze Hold Me Now. Het is de 80s en 90s top 1500. En ja, ik vroeg je zojuist, slaap je liever in een warme of een koude kamer? Ja, op zo'n dag als vandaag is het misschien een iets wat ongelukkige vraag. Angelique zegt bijvoorbeeld, het liefst in een koude kamer. En Peter slaapt ook het liefst in een koude kamer. En aan de telefoon heb ik Isabelle.
1: Goedemorgen.
0: Warme of een koude kamer?
1: Ja, een koude kamer. Lekker ja. Dit bed.
0: Zeker met dit weer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is misschien ook een ongelukkige timing wat dat betreft, mijn vraag. Maar ja, in de winter heb je ook graag een koude kamer, begrijp ik dus.
1: Ja, ook. En lekker op de camping met 5 graden en dan een dik bed. Dan slaap ik het beste.
0: Hey, Isabel, geniet je een beetje van de 80s en 90s top 1500?
1: Ja, zeker. Heerlijke muziek.
0: Heb je je favoriete tracks al gehoord?
1: Ja, ik vind ze allemaal. Ik vind zoveel leuk. Ik denk, oh ja, die was er ook nog.
0: Oh, mooi zo. Hou je ook een beetje van zomerse muziek?
1: Ja, zeker. Ja, zeker nu met die warme temperaturen.
0: Deze komt er namelijk zo aan. Ken je wel, toch?
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Ga ik zo draaien, goed?
1: Dank je.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
11: Fomar voor de markt. Fomar voor de markt.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl.

0: staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: 1500. Wouter Kooijman.
3: Goedemorgen, nu met Vamos a la Playa.
4: Radio 10. 710.

Een ode aan Glasgow. De stad waar ze vandaan komen en die ze muzikaal probeerden na te spelen. De Blue Nile. Je hoorde ze op Radio 10 met Tinseltown in the Rain. Nou, gelukkig steeds minder regen hier in Nederland. En steeds meer zon en temperatuur die weer gaan oplopen tot gemiddeld zo'n graad of 28. Hey, heb je wel eens gehoord van de Divorce Song? En nee, dan bedoelde ik niet de tune van dat tv-programma. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Maar voordat je kunt scheiden moet je eerst trouwen. Het ook een beetje gezellig hebben natuurlijk met elkaar. Nou, Olivia Newton-John, die heeft wel een ideetje hoe je dat moet aanvliegen. Op 704 hoor je er... Met

Elton John. Met het liedje wat ook wel de Divorce Song wordt genoemd. Het gaat namelijk over een huwelijk dat uit elkaar groeit. Maar toch in stand gehouden wordt. Ja, een soort sacrifice, zo zou je dat kunnen zien. Je hoorde hem in de 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10. Nog tot komende vrijdag, hè. En vrijdag, om even voor 7, hoor je bij Gijs natuurlijk de ontknoping. Wie staat er op nummer 1? Nou, je hoort het dus komende vrijdag bij Gijs. Zometeen, na 10, Erik de Zwart. Hij gaat lekker verder met de lijst. Ik heb nog Yardbird en People voor je klaarstaan. Maar ook deze van Queen. Dit is Breakthrough. Radio 10. 706.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Lekker lezen op vakantie, Kessy. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via...

0: private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar €0,99.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op

0: /bank. Check. Pas aan en door.
1: Het ANP nieuws van 10 uur.
2: Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terechtkwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten vier mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Het Radio 10 weer door Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm.
3: 80's en 90's, top 1500.
4: Erik de Zwart.
5: En ik mag de volgende draaien, Just Another Day, John Secada.

Het was in mei alweer 40 jaar geleden dat Sandra Kim voor België het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen met J'aime la vie, ik hou van het leven. 13 jaar was de zangeres uit Montagenet op dat moment. Haar overwinning maakte haar op slag in heel Europa beroemd en daarmee was haar carrière begonnen, maar haar jeugd toch echt wel voorbij. We vonden de veroorzaker op 703 in de 80's en 90's top 1500 en daarvoor hadden we John Cicada, Just Another Day. En ik zei het al, tijd voor Just Another Day van de lijst die ons weer even die tieners van toen laat zijn. Tijd van schoolfeest, zomerliefdes en posters van onze favoriete artiesten en disjockeys boven het bed, ja. Je hoort een van de artiesten die in menig kamer hing zometeen. Maar eerst de Rocksteady Crew, een groep die we mogen bestempelen als een one-hit wonder. Hun doorbraak en ook meteen het slotakkoord van de carrière zit allemaal verpakt in deze hit van 3 minuten en staat genoteerd op

een rasartiest die nog steeds gemist wordt. Aldus Erik Jansen bij het uitbrengen van zijn stem op deze hit. Will You Be There? Michael Jackson, hij staat maar liefst 26 keer in de lijst en leeft gelukkig in herinnering oneindig door. En ook mede dankzij de vele odes aan de King of Pop natuurlijk. Neem nou de film die momenteel draait, Michael, of de grootste Michael Jackson tribute show van Europa, die in november in de Amsterdamse Ziggo Dome staat. En het goede is, daar kun jij bij zijn. Straks bij Robert en de rest van de week ook maak je kans op tickets van 10 voor This Is Michael. In het spel is het 80's of is het 90's, met oude fragmentjes van radio- en tv-programma's uit die twee decennia. Dus laat je radio gewoon lekker op standje 10 staan, dan draai ik ondertussen de volgende in de lijst. Ja, we staan eventjes met z'n allen op het podium in Madison Square Garden. En daar is die All Blue Eyes, Mr. Frank Sinatra. En het thema van New York, New York. Er is ook geen man die dat mooier kan zingen dan hij. Op nummer 700.

0: Op 699 in de 80's en 90's, top 1500 W en Please Don't Go. Jawel, maar niet voor lang hoor. Binnen nu in een paar minuten hoor je muziek van John Parr en alle Casanova's opgelet. Ultimate Chaos komt er ook nog aan. Haal ik ondertussen een bakkie, de zwart met suiker.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: dingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
20: 80's en 90's, top 1500. Erik de Zwart.

denken bijna dat het weer zo'n nieuwerwetse vrucht is ergens uit een tropisch land. Nee, het is een charmante vrouwenversierder of rokkenjager. En met Ultimate Chaos is het dus oppassen geblazen tijdens dit Rokjesdagweekend. Genoteerd op 697 een lijst. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die er een duurse hobby van hebben gemaakt. Het opknappen van tweedehandsjes. De klok van opa of het theekastje van oma is met een likje verf weer hipper dan ooit. En zo ging de band Club Nouveau aan de slag met Lean On Me. Dat is oorspronkelijk van Bill Withers. Lean.

Eigenlijk schreef Mariah Carey dit liedje voor Gloria Estefan. En die zou het dan moeten zingen voor de film Hero in 1994. Maar ja, na aandringen van medeschrijver van het liedje nam ze het uiteindelijk zelf op. En deze versie hoorde je in onze 80s en 90s top 1500 op 695. Zometeen hebben we een hit om halleluja tegen te zeggen. Maar eerst de zanger van wie misschien wel een van de meest bizarre dingen ooit geveild is. Namelijk kruimels van een boterham die hij at in 1963. Nou, die zijn ooit in een plakboek van een 15-jarige vent terechtgekomen. En in 1992 werden ze voor het eerst geveild voor het bedrag van $1600. Vorig jaar is het dagboek weer van eigenaar gewisseld, maar het is onbekend voor welk bedrag. De geur en de kleur die zullen ongetwijfeld in de loop der tijd wat veranderd zijn, maar de hit die we nu tegenkomen in de lijst op 694 heeft gelukkig geen houdbaarheidsdatum. Ik heb het over Got My Mind Set on You van George Harrison.

Halleluja! Wat zijn de hits uit de 80s en 90s? Top 1500 of één, zou Tom Mulder gezegd hebben. Door de Dr. Alban, die naast tanden ook hitlijsten wist te vullen met deze hit. Sing Halleluja op 693. Strakjes nog een uurtje. Erik de Zwart hier op Radio 10. 80s en 90s, top 1500. Radio 10. Zometeen op Radio 10.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja!
5: Echt serieus? Wat een geld!
6: 18.000, wat verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen ernaar uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. En de keeper van Curaçao, Eloy Room, heeft WK-geschiedenis geschreven. Hij hield

gisteren 15 ballen tegen en zijn land op de nul. Dat is niet eerder op een WK gebeurd. In 2014 was er wel een Amerikaanse keeper die er evenveel stopte, maar ook ballen doorliet. Curaçao houdt met de 0-0 tegen Ecuador zicht op de knock-outfase. Het Radio 10 weer door Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm.

Soms voelt het met de muziek uit de 80's en 90's alsof de tijd even is stilgezet. Zo midden in deze twee decennia. Time Stood Still van Bad English. Een gezelschap dat werd gevormd uit leden van de groep Journey en The Babies. Na één succesvol album, dat gevolgd werd door een flop, stopte de groep er meteen mee. En vervolgde Journey met hun eigen muzikale motto, Don't Stop Believing, hun eigen weg. En ook John Waite kon niet wachten om solo te gaan. En beide artiesten vinden we dan ook nog elders in deze hitlijst. En wie we ook vinden op nummer 689 is The Real Man, Joe Jackson. En dat is niet de vader van de volgende dame in de lijst. Janet Jackson, de grote afwezige in de film die nu draait in de bioscoop over haar broer Michael. Ze is wel gevraagd, maar ze heeft vriendelijk bedankt en is daarom niet te zien in de biopic. Maar nu gelukkig wel te horen hier op Radio 10. When I Think of You. Ik denk dat ze nog veel aan de broer denkt.

0: Zodiac Sun.
1: Radio 10. 80s en 90s, top 1500.
0: DJ Jackson die kende een bijzonder treurige jeugd. Hij kwam uit een arm en door eenvoudig arbeidersgezin met vele broertjes en zusjes. Groeide op in een arbeiderswijk van de haven- en marinestad Portsmouth in het zuiden van Engeland. En als jongetje was David altijd een beetje een buitenbeentje. Hij hield niet van sport, zag er slungerig en breekbaar uit en had alleen maar belangstelling voor muziek. En op school werd deze David, zo heette hij eigenlijk, meedogenloos gepest en vernederd door klasgenoten en onderwijzers. En van zijn ouders, die niet wisten wat ze met hem aan moesten, kreeg hij een viool. En ze moedigden hem aan om zijn muzikale interesse te volgen, zonder dat ze er zelf ook maar iets van begrepen. Het bleek allemaal het begin van een glansrijke carrière als Joe Jackson. En zijn hit Real Man, die vinden we op 6,89 in de 80s en 90s top 1500. Oh, dan dit. De volgende heb je in twee soorten. Je hebt de politieke, dan zijn het politieke adviseurs. En je hebt gelukkig ook op het muzikale vlak. Dan is het een band die je kent van deze hit, Two Princes. Het zijn de Spin Doctors uit 1993 en ze staan...

0: De net niet nummer 1 hit van Spin Doctors in de zomer van 1993... was namelijk I Can't Help Falling In Love With You van UB40... die ze van de troon hield. Ook hier in de 80's en 90's top 1500 delven de Spin Doctors onderspit op UB40... maar wel fijn om zo te horen op 688 met Two Princes. Zometeen een Nederlands-Italiaanse zanger... die er helemaal klaar mee was in 1996... en ook Tina Turner wil niet meer vechten voor de liefde van haar leven. Deze hartverscheurende hits en meer hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Radio 10 presenteert... de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: mega vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis. Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
12: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: Wat een geld!
19: 18.000, wat verdikken we.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
21: 80s en 90s, top 1500.
22: Erik de Zwart.
23: Ik leef niet meer voor jou. Dit is Marco Borsato.
21: Radio 10. 687.

Tina Turner en I Don't Wanna Fight No More op 686. Ik citeer even een krantenkop van het afgelopen jaar. Björn van ABBA koopt Tina Turner. Ik ben toch even ingedoken. Wat blijkt? Het bedrijf Pop House Entertainment van Björn die kocht de muzikale rechten van de 3 jaar geleden overleden zangeres Tina Turner. Björn beurt dus voortaan de centjes die de muziek van Tina opleveren. Slimme zet, want alleen al in onze 80's en 90's top 1500 komt ze vanaf nu nog 6 keer voorbij. Dan op 685 de eerste grote top 10 hit in ons land voor een reggae-gezelschap uit Birmingham. Ze traden begin jaren 80 voor het eerst op in Amsterdam in de Jaap Edehal in Nederland. En dit was de hit die toen in de top 40 stond.

Dance is een muziekstijl die in ons land vooral in de jaren 90 populair was. Maar in landen als Polen is het genre nog lang niet uitgespeeld. Want DJ Bobo, die komt uit Zwitserland, die toert deze maand zelfs door Polen en vult arena na arena met zijn tour. Hier vult hij uitsluitend nog de plekjes in dit lijst als de 80's en 90's top 1500. Een soort vakkenvuller, ja, zou ik kunnen zeggen. Somebody Dance With Me was natuurlijk een cover van Rockwell, maar die had er 10 jaar eerder een hitje mee. Zo meteen in de lijst een jongeman die pas 16 jaar was toen hij deze hit scoorde. Hij deed mee aan een talentenjacht op Hawaii, zong daar een cover van een nummer van George Benson en hij won. En een radio-dj die het hoorde, die vond het zo goed dat hij de plaat meenam en zorgde dat hij uiteindelijk een dikke radiohit werd. Nou, welke zomer dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar 683, een groep die de naam baseerde op een hilarische sketch van Monty Python over een grap die niemand kon lezen zonder daarna dood neer te vallen. Oftewel, The Killing Joke. En wees gewaarschuwd, je hoort ze nu met Love Like Blood.

En dankzij een aanwezige radio-dj vloog zijn liedjes vervolgens wereldwijd de toonbank over. Je hoorde Nothing's Gonna Change My Love For You op 682 in de 80s en 90s top 1500. Nou, dat was hem voor mij. Robert Verder die neemt het stokje zo dadelijk over en telt verder door. Geniet van je zondag. Wij spreken elkaar weer volgende week zaterdagmorgen. Radio 10. Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.

0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Goedemiddag, de 80s en 90s top 1500 gaat zo meteen verder met Madonna, Like a Virgin, na het nieuws van 12 uur.
11: De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar 2 verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. En Amerika versoepelt de reisbeperkingen voor de voetballers van Iran op het WK. De bondscoach zegt dat hem is beloofd dat de ploeg, die alle wedstrijden in de VS speelt, meer bewegingsvrijheid krijgt. Tot nu toe moesten de spelers na elk duel binnen een paar uur Amerika weer uit. Het Iraanse elftal speelt vanavond tegen België. Het Radio 10 weer door Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler.
10: Dankjewel Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Flitsmeister met de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en wederom de grens, 20 minuten. En de laatste die staat niet bij een grens. A28 Zwolle-Hogeveen tussen Ommen en Staphorst, daar 18 minuten vertraging.
12: 80's en 90's, top 1500. Robert Veller.
10: Goedemiddag, vergeet voor heel even het oranje. Madonna is in het wit vandaag. Like a Virgin.
12: Radio 10. 681.

0: zingt ze allemaal mee. De beste hits uit de 80s en 90s.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Radio 10, 680.

Voor ons is het oranje. Maar het is Midnight Blue voor deze Lou Gramm. En hij heeft ooit zelf uitgelegd, Midnight Blue, het is een beetje een donkere, bijna onheilspellende kleur blauw. Maar houd vertrouwen, zei hij, en dan wordt alles vanzelf weer cherry red. En dat is dan de kleur van geluk en liefde. 80's and 90's, top 1500. Och, wat prachtig, hè. 680, Lou Gramm. Welkom, welkom. Dag 7 van de lijst die het beste van de jaren 80 en 90 combineert. Aan de ene kant hebben we het analoge van de jaren 80 en dan de opkomst van het digitale in de jaren 90. En dat dan in een soort van yin- en yang-achtige balans. Ja, en als je denkt wat een hoogdravend gezever van die gozer, klopt. Het zijn gewoon 1500 heerlijke liedjes uit deze twee fijne decennia, de jaren 80 en 90. En in de komende 10 minuten hoor je een van de beste Britse zangers ooit. En die ligt dan lepeltje lepeltje met een van de beste Nederlandse zangeressen ooit. Jawel, jawel, jawel. Zometeen Freddie Mercury, maar eerst Treintje Oosterhuis.

0: vol. Van buiten doe je je best om te stralen. Maar van binnen ga je kapot van verdriet. Dat gevoel zit in dit liedje. I am the great pretender. Natuurlijk Freddie Mercury, 678. Welkom, welkom. Zometeen hoor je nog een nummer dat eind jaren 80 voor grote controverse zorgde. Ja, ja, mensen gingen zelfs de straat op om de videoclip te laten zien. En daar moesten mensen dan op reageren. En dan zeiden ze dit soort dingen.
1: What I just saw was a little too explicit.
0: Too explicit for me, hè? Dan denken we wel eens dat we nu gevoelig zijn. Maar eind jaren 80 konden we er ook wat van. Toen waren er ook gewoon sneeuwvlokken. En je hoort zometeen een man die vorige maand nog een cameo-optreden had op het Eurovisie Songfestival. Hij zong vier hele zinnen in het nummer van San Marino mee. Het was een hele mooie stint. Maar het mocht niet echt baten, want San Marino haalde de finale niet. Dan heb ik het over Boy George. Je hoort hem zometeen iets langer dan op het Eurovisie Songfestival. Als zanger van Culture Club. Meer dan vier zingen heeft hij in Do You Really Want To Hurt Me op 676. Een hele fijne zondag. Dit is Radio 10 met het beste uit de jaren 80 en 90. De 80s en 90s. Top 1500. Met nu op 677 geen Playboy. Just a cuddly toy.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
14: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
15: Plintenfabriek.nl.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Voor elke stijl de juiste afwerking.
15: Plintenfabriek.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
23: Hola, ¿dónde está mi casa?
22: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
23: Paella, paella.
22: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
23: Buenas noches.
22: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
24: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
2: 80s en 90s, top 1500.
3: Robert Feller. We zijn bij 675, George Michael en I Want Your Sex.

0: hebben een relaxte zondagmiddag. Wel een beetje broeierig, daar kan ik helaas niks aan veranderen. Dit was die vrouw met dat ooglapje. Ja, heb je gelijk een beeld erbij, hè? Gabriel and Dreams op 674.
1: Radio 10. 80's and 90's, top 1500.
0: Daarvoor op 675 een nummer dat nogal wat controverse veroorzaakte eind jaren 80. In Engeland werd I Want Your Sex van George Michael, want daar heb ik het over, alleen na zonsondergang gedraaid. En in Amerika draaiden sommige radiostations het helemaal niet. Zelfs niet in het liberale New York. Dit zei een radiobobo daar destijds over.
2: Casual listener to this song will infer that it says sex is fine, let's just do it. This is a personal decision of mine not to play the record.
0: En nieuwsprogramma's die gingen zelfs de straat op om mensen de videoclip bij het liedje te laten zien. En die kregen dan dit soort reacties.
3: What I just saw was a little too explicit.
0: Ja, too explicit. Te expliciet. Terwijl George Michael volhield. Luister nou goed, mensen. Dit liedje gaat vooral over de liefde. Sterker nog, het predikt monogamie. Maar ja, daar is die destijds wel een klein beetje verkeerd begrepen. Nu de vrouw die bekend werd als zangeres van een Zweedse band, maar na de vernedering op het WK gisteren misschien wel blij is dat ze kan zeggen: ja, maar luister, van geboorte ben ik Noors hoor. Annie-Fried Lyngstad, beter bekend als Frida. I know there's something going on op 673.

Even een gewetensvraagje. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat Ultranaté de echte voornaam is van Ultranaté? Dus dat die naam ook in haar paspoort staat. Ik moet eerlijk toegeven, ik was 51. Ik kwam daar vanochtend pas achter. Free hoorde je op 672 in de ethische 90s top 1500. Dit is Radio 10. Daarvoor genieten van een van de boegbeelden van de Zweedse popmuziek. Al was Waterloo van ABBA misschien wel toepasselijker geweest voor Zweden vandaag, hè, jongens. Nederland gelooft er weer in. En ik vraag me toch even af, betekent dat dan ook dat we komende donderdag op vrijdagnacht massaal wakker blijven voor de wedstrijd tegen Tunesië? Hebben we misschien al aan de baas laten weten dat we vrijdagochtend een klein snipperochtendje nemen? En hoe doen we dat met onze kinderen? Mogen die wakker blijven? Maken we die wakker? Mogen die kijken in ieder geval? Laat het gerust even achter in de Radio 10 app. Wij voelen ons vandaag in Nederland in ieder geval net als Joe Cocker. Ontketend. 671.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood.

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: De 80's en 90's top 1500 gaat zometeen verder met Michael Jackson. Na het nieuws van 1 uur.
17: 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door, zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. En het Groningse Bellingwolde herdenkt de 100ste geboortedag van de uitvinder van het cassettebandje.

0: Ja, meldt RTV Noord. Lou Ottens werkte bij Philips. Hij wilde een klein, licht en goedkoop alternatief voor de zware en soms onhandige bandrecorders. Het werd de compact cassette en die is er al sinds 1963. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Flitsmeister met de drie grootste vertragingen van dit moment. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, 17 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen, daar 9 minuten extra.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Robert Feller.
1: Goedemiddag, weer lekker een uurtje genieten. Wanna be starting something. Dit is Michael Jackson.

dit zongen wij in de jaren 90. Dat weet je nog wel, hè? Een beetje vergeten band, vergeten liedje misschien ook, maar leuk dat het in de lijst staat. The Crash Test Dummies en op 668. Daarvoor op 669 Michael Jackson. En dat levert me gelijk een appje op van Fanny. Meerdere appjes, maar onder andere van Fanny. En die schrijft, geef je vandaag nog tickets weg voor de MJ Tribute Show. De Michael Jackson Tribute Show. Fanny, is de bal rond? Is water nat? Jazeker gaan we dat doen. Ik kan alleen nog niet precies zeggen hoe laat. Al is het maar omdat ik de planning nog moet maken. Ja, het is ook voor mij zondag, hè. Ik weet wel dat we dit uur geschiedenisles krijgen. Een muzikaal geschiedenisles van Billy Joel. We hebben een vrouwelijk hoogtepunt bezongen door Sade. Letterlijk zingt zij... There's a quiet storm. And it never felt like this before. Maar eerst de band die is opgericht in de Amerikaanse staat... waar wij, Nederlanders, op 19 juli van dit jaar... maar al te graag willen zijn, namelijk in New Jersey. Dan wordt daar de finale van het WK gespeeld, namelijk in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. En dat is de thuisbasis van deze band. Bon Jovi, in de lijst op 667. Dit is In These Arms.

0: De naam TLC staat voor Tender, Love and Care. En dat dan juist die groep op nummer 666 staat, jongens. Alsof God het zo gewild heeft, hè. Waterfalls, Radio 10. Ik had het er net al even over. Na de klinkende overwinning van Nederland op het WK gisteravond vroeg ik je, blijven we dan ook massaal wakker van donderdag op vrijdagnacht voor de wedstrijd tegen Tunesië? En laten we misschien zelfs de baas even weten, joh, reken vrijdagochtend niet op mij, want feestje. Angelique Baks laat in de Radio 10-app weten, wij blijven absoluut wakker. Willem, die gaat vroeg slapen, maar zet de wekker voor zichzelf en zijn twee zonen om 10 voor 1. Heeft hij 10 minuutjes om even wakker te worden, kan hij om 1 uur de wedstrijd gaan kijken. En Angela, waar ga jij kijken?
1: Ik denk op ons balkonnetje, want wij gaan donderdag naar Rodos.
0: Op vakantie, kijk.
1: Op vakantie.
0: Met een kleine oezo on the side.
1: Ja, zoiets.
0: Weet je zeker dat je daar schotel hebt en dat ze Nederlandse wedstrijden uitzenden?
1: Nou ja, en anders gewoon via mijn telefoon.
0: Kan natuurlijk kan altijd. Nog. Helemaal ja, goed. Nou, fijne vakantie en fijne wedstrijd.
1: Ja, goed. Dank je. Doei doei.
0: Nu in de 80's en 90's top 1500. Ook oranje boven. Potje Andori, Hollands glorie. Dit is de dijk. Ze komen binnen, ook nog eens zonder kloppen. Op 665.

0: op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren!
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: 80s en 90s. Top 1500.
13: Robert Veller. Met nu We Didn't Start the Fire. Dit is Billy Joel.
2: Radio 4. 664.

0: 5 op 663. De 80s en 90s top 1500. Daarvoor nog een klein geschiedenislesje van Billy Joel. En laten we heel eerlijk zijn, als het je lukt om Buddy Holly, de Beatlemania en Marilyn Monroe in één liedje op een volkomen logische wijze te verbinden met Jozef Stalin en Ho Chi Minh. Ah, dan ben je groot hoor. Daar ben je groot. Hey, luister even goed. Je kunt er niks mee winnen, maar toch even deze vraag. Wie horen we hier praten? Luister goed, hè.
1: The original is back. I never thought we would share the stage again after a lot of mess that happened in between with. But then we had the opportunity to do a concert, which we thought would be the last concert we ever do. Within a month, we sold 22,000 tickets. The magic on stage was so huge that Anita and myself thought, yo, let's just continue and go all around the world.
0: Yeah, go all around the world. Maar welk duo is dit? Ik denk dat jij hem weet, hè? Ik denk dat jij hem weet. We gaan dat duo zometeen horen in de 80s en 90s top 1500. Ook op 661 Sade en de Swedish Taboo komt eraan. En eerst 662. Dit is Vitesse Rosalyn op radio.

0: op vaderdag zijn. Dit liedje ging toch echt over een vrouwelijk hoogtepunt. Jawel, Sade zong over A Quiet Storm and It Never Felt Like This Before. Een heel sensueel liedje. The Sweetest Taboo op nummer 661 in de 80's en 90's top 1500. Ik vroeg je net, wie horen we hier?
1: The original is back.
0: Ja, wie was er back? Het bleek niet zo heel erg moeilijk voor Paul, voor Bram, voor Wendy en Hester. Die wisten dat gewoon. Mocht jij het niet hebben geweten, luister goed. Dit is het antwoord.
1: The original Too Unlimited is back.
0: Ja, Too Unlimited. Tribal Dance hoor je nu op 660.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Wat verdikken we.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wakker worden. Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
12: Fomar.
10: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
16: Je denkt

0: dynamische energie van Powerpeers.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Op deze zondagmiddag gaat die fijne lijst zo meteen verder met Kim Wilde. Na het nieuws van 2 uur, hier is Ronald Remmelswaan.
6: De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen en de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. En 2 mensen op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat een motorrijder aan het stunten was, meldt Omroep VRT. Hij maakte een wheelie, verloor de macht over de motor en schoot het terras op. De man raakte zelf ook gewond en is aangehouden, net als 2 anderen die alles filmden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen.
5: Dankjewel Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Flitsmeister met de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens, 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en de grens, 13 minuten. En de laatste ook op de A12, maar dan Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug. Komt daar door een vrachtwagen met pech. De vertraging is daar 12 minuten.
7: 80's en 90's, top 1500.
8: Robert Feller.
5: Met dit uur Richard Marx en eerst Kim Wilde. Dit is Kids in America.
8: Radio 10. 658.

Richard Marx. Geen familie van Carl. En Right Here Waiting. En mag ik even een lans breken voor de terugkeer van het Richard Marx matje in het modebeeld? Zou ik heel leuk vinden. 80's and 90's, top 1500. En laten we eerlijk zijn, het is met de snor ook gelukt, hè? Zo'n borstelsnor, daar kan je tegenwoordig gewoon weer mee aankomen zetten. Dus misschien wel tijd om ook de Richard Marx mat weer breed te gaan dragen. Als een kamerbreed tapijtje. 657 hoorde je hem, Right Here Waiting. Zijn er nog mensen die heel graag naar de tribute show This Is Michael willen? Show opgebouwd rondom de muziek natuurlijk van 80's icoon Michael Jackson. Binnen 10 minuutjes, dan laat ik jou oud nieuws horen. En dat is doorgaans niet zo heel interessant, maar in dit geval vraag ik jou: komt dit nieuws uit de jaren 80 of uit de jaren 90? En als je dan het goede antwoord instuurt via de Radio 10 app, dan kan je er zomaar van doorgaan met 2 tickets voor This Is Michael. Hou het in de gaten hier op Radio 10. Nu in de lijst op 656 KLF. Dit is Justified.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Als ik ooit nog een stinkdier als huisdier zou krijgen, dan noemde ik hem een Nancy. Want dan heb je Skunk Nancy. Die zal vast wel ergens bestaan, toch? Hedonism hoor je op 655. Mensen, we gaan een spelletje spelen.
2: Is het 80s of 90s?
1: Ja, heb jij het nieuws uit de jaren 80 en 90 nog een beetje in chronologische volgorde in je hoofd zitten? Daar kan je namelijk tickets van 10 mee winnen voor de tribute show This is Michael in de Ziggo Dome in november dit jaar. De vraag luidt:
2: is het 80s of 90s?
3: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
2: Is het 80s of 90s?
1: Ah, legendarische film. Maar heb je hem herkend? En zo ja, kwam die uit de jaren 80 of de jaren 90? Laat het weten via de Radio 10-app. En gaan er vandoor met 2 tickets voor de tribute show This is Michael. Nu 654, Linda, Roos en Jessica.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: 80s en 90s, top 1500.
6: Robert Veller, 652, dit is Britney Spears.

0: dit soort klassiekers mogen natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. David Bowie, This Is Not America op 651.
1: Is het 80s of 90s?
0: Spelen wij met Martin uit Zwolle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een trotse blauwvinger.
2: Ja, helemaal.
0: Altijd fijn als je de peperbus weer ziet.
2: Ja, ik ben nu onderweg naar huis. We staan even aan de zijkant en wij als we straks weer de stad in rijden.
0: Ja, dat is mooi. Hey, en ben je ook een beetje een filmliefhebber?
2: Ja.
0: Dat dacht ik al, want daar ging de vraag over. Maar hou je dan ook van Michael Jackson?
2: Ja.
0: Ah, dan komt alles samen.
2: Daar komt alles samen, hè. Ja, we zijn net bij de film geweest. Dat was ook echt fantastisch.
0: Ja, en nu zou je wel eens de liedjes live willen zien. De tribute show van Michael Jackson. Luister nog één keer naar de opgave.
1: Is het 80s of 90s?
3: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord. When I lay my vengeance upon thee.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, het was een legendarische film, maar je moet hem wel even herkennen natuurlijk. Heb jij gedaan? Welke film is het?
2: Het Pulp Fiction uit 1994 van Tarantino.
0: Ja, en wie horen we praten?
2: Dat was Samuel L. Jackson.
0: Kijk, je bent echt een kenner. Hartstikke goed, man. Gefeliciteerd.
2: Dank je.
0: Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Oh,

12 september staat bij deze vrouw rood omcirkeld in de agenda. En daarna nog 15 data in september en oktober. Het moet een grote comeback worden van Celine Dion. In de Paris La Défense Arena. 45.000 man per avond. En deze Pourquoi-tu-m'aimes encore gaat ze daar ongetwijfeld doen. Ongetwijfeld. 649 in de 80s en 90s, top 1500. Over live muziek gesproken. De doorbraak van U2 kwam met een live liedje in Nederland. I Will Follow, die hoor je zo meteen op 648. Ik heb ook nog 647 voor je. Guru Josh met Infinity. En ik wens jou na drieën heel veel plezier met The One, The Only, Dennis Verheugd.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent.

0: is hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook! Uit de meterkast!
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Dag 7 van de 80s en 90s top 1500. De lijst die zo dadelijk lekker doordendert. Met onder andere de Gypsy Kings en ook Samantha Fox. Maar eerst het nieuws.
8: Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Er wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. En in Brazilië zijn nog eens 3 mensen aangehouden in de zaak van een fatale bungee jump. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd zonder dat het touw dat ze om had ergens aan vast zat. De verdachten die nu zijn opgepakt zouden een camera en de beelden die maakte hebben laten verdwijnen. Het Radio 10 weer door weer online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden.
7: Michiel, dankjewel. Flitsmeister.

0: grens. En de A2 tenslotte Maastricht-Noord-Eindhoven. Voor de Hoog door een ongeval 10 minuten aan extra reistijd daar.
1: 80's en 90's, top 1500.
2: Dennis Verheugen.
0: Ja, deze zing je zo makkelijk mee. Nee, niet wit, nee, niet zwart. Het is de Frank Boeijengroep.
2: Radio 4. 646.

0: Die krijgen er even een hitteopleving.
1: Ja. Radio 10. 80's
0: en
1: 90's, top 1500.
0: En dat komt niet door de hoge temperaturen van vandaag. Nou ja, of misschien wel, maar ik denk dat die hitteuitbarsting voornamelijk door Samantha Fox werd veroorzaakt. Want 40 jaar geleden zorgde zij voor wat verhitte pubers. Ja, als er iemand een seksbom was in de jaren 80, dan was het Samantha Fox wel, hè? Laatste nieuws over haar dateert van een paar dagen geleden. Er viel te lezen dat ze zogenaamd overleden zou zijn. Maar dat was dus nep. Ja, fake nieuws. Gelukkig staat ze gewoon nog ergens op het podium te zingen en werkt ze zelfs aan nieuwe muziek. Nou, en gelukkig staat ze ook in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. You're the Touch Me op 645. Tot vrijdagavond 7 uur. Tellen we lekker af. En als je mee wil aftellen, dan verwijs ik je graag naar onze site radio10.nl. Want daar kan je de lijst vinden en dus kijken of jouw favorieten nog worden gedraaid. Dit staat in ieder geval op 644.

0: ooit.
1: Hebben ze betere tijden gekend? Stonden de leden van de Lighthouse Family high genoteerd, maar na een aantal andere singles te hebben uitgebracht, die het een stuk minder deden, ja, werd toch maar de stekker eruit getrokken. Ja, er brandde zeg maar geen light meer in de house. Maar goed, ze kunnen wel zeggen dat ze in 1998 op nummer 6 hebben gestaan in de top 40. En dat is vrij high.
0: Ja.
1: Overige singles, ja, die bleven in de tipparade hangen. Dus. In de 80s en 90s top 1500 redelijk high geëindigd. En dan op nummer 643. Ja, het is vandaag natuurlijk Vaderdag. En ik weet dat heel veel vaders de muziek van de Gypsy Kings zo leuk vinden. Inclusief mijn

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza.

0: heeft nog last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
8: Top 1500. Dennis Verheugd.

totaal staat Roxette 7 keer in de Edison 90's top 1500. En dit was pas de derde keer dat Per Gessle en Marie Frederiksen werden gedraaid. Ja, de hoogste notering voor Roxette hoor je pas op de finale dag. Dat zal vrijdag zijn, hè? Ja, dan ga je ze nog één keer horen. Op nummer 75. Spending My Time staat dit jaar in ieder geval op 639. Over tijdbesteding gesproken. Ja, we hebben natuurlijk allemaal 24 uur per dag. En verrassend veel tijd besteden we aan precies hetzelfde. Slapen, een beetje werken en heel veel schermtijd. Ja, Nederlanders die zitten gemiddeld bijna 9 uur per dag achter een scherm. Dat is dan wel werk plus ontspanning bij elkaar, hè? Dus niet alleen maar scrollen. Nou, op mijn scherm zie ik dat het tijd is voor de nummer 638. Daar staat...

0: On the Block. Nou, in 1990 waren het inderdaad nog New Kids on the Block. Waren ze vrij jong. Tegenwoordig meer Old Spice on the Block. Ja, we zijn inmiddels 36 jaar verder, hè? Ze doen het step by step. Lekker rustig aan. Geen gillende tienermeisjes meer achter hen aan. Alhoewel, toch een kleine correctie. Want op dit moment staan ze met hun show The Right Stuff Remixed in Las Vegas. Staan daar op een vaste plek. En daar blijven ze nog wel even plakken, want hun tour blijkt zo'n succes te zijn dat die is verlengd. Ja, tot het einde van dit jaar kun je ze daar in Las Vegas bewonderen. Ze kregen zelfs symbolisch de sleutel van de Las Vegas Strip. En ja, die krijgt niet ieder artiest, dus ja, de New Kids on the Block zijn nog altijd hot. Maar toeren niet meer als een man, hoor. Zoals ze dat in de jaren 90 wel deden. Nee, nu staan ze gewoon lekker op één plek, lekker centraal. En dat geeft ook wel wat meer rust, lijkt me. Het was de nummer 637 in de 80s en 90s top 1500. Met zo dadelijk nog Black Street met No Diggity. Eerst doen we een lichtje aan voor de Belinda Carlisle.
1: Klik.
0: Ja, vindt ze fijn. Leave a Light On op 636.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Ja.

0: ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Goedemiddag. Ja, er vallen zo dadelijk weer tickets voor This Is Michael te verdienen als je meespeelt met Is het 80s of 90s? Eerst het nieuws van 4 uur.
6: Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, en ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. En scheidsrechter Danny Makkely heeft op het WK voetbal zijn tweede wedstrijd gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij de leiding over de laatste groepswedstrijd van Marokko tegen Haiti. Vorige week floot Makkely al Amerika-Paraguay. Kennelijk was de FIFA daar zo tevreden over dat hij nog even mag blijven. Het Radio 10 weer door Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig.
5: Michiel, dankjewel. Flitsmeister die meldt 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 7 minuten. A7 Zürich den Oever voor de brug over de Stevinsluizen 8 minuten. En de A27 tenslotte Breda-Gorkum voor de brug over de Dongen. Daar doe je er 13 minuten langer over.
7: 80's en 90's, top 1500.
0: Dennis Verheugd.

0: Het was de nummer 633 in de 80s en 90s top 1500. Simon Climie en Rob Fischer. Samen Climie Fischer. Toch fijn dat als je een artiestennaam verzint, dat de achternamen ook lekker klinken samen.
1: Ja.
0: Love Changes Everything, hoorde je. Bij Patrick Bruel is het op dit moment Life Changes Everything. Want sinds kort staat zijn hele leven op zijn kop. Je zal het vast hebben meegekregen. Laatste nieuws over Patrick Bruel. Het draait vooral om een grote juridische affaire. Hij wordt onderzocht voor ernstige beschuldigingen. Het gaat om verkrachting en seksueel geweld. Nou, zelf ontkent hij alle beschuldigingen en zegt nee te werken aan het onderzoek. Dus, nou ja, voorlopig kunnen we Patrick gewoon blijven draaien. Maar een smetje zit er inmiddels wel op, hè? Café Lavoie hoor je nu op 632. Inclusief applaus.

0: Uit de tijd dat het producers trio Stak, Aitken en Waterman hits aan de lopende band scoorden. Ja, alles wat zij produceerden veranderde in goud. Ook de dames van Mel & Kim die hadden diverse gouden platen boven de schouw hangen. Waaronder voor Showing Out in de 80's en 90's top 1500 op nummer 631.
1: Is het 80's of 90's?
0: Zondagmiddag 4:50, wees welkom. Het gaat weer gespeeld worden. Het leuke spel tijdens deze lijst is het 80s of 90s. En daarmee maak je kans op tickets voor This Is Michael. De grootste Michael Jackson show van Europa, 19 november. In de Ziggo Dome. Nou, je kent het principe inmiddels, hè. Laat je een fragment horen aan jou de vraag. Ja, komt het fragment uit de jaren 80 of 90? Nou, wat ga je hiervan maken?
1: Is het 80s of 90s?
2: Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Wat een ontlading. Volgens mij moet deze absoluut te doen zijn. En jouw antwoord kan zomaar goed zijn voor tickets voor die heerlijke show This Is Michael. Dus pak je smartphone erbij, open de Radio 10-app en stuur je antwoord richting de studio. Word je gebeld, er staat er op je scherm Hilversum of een onbekend nummer. Dan ben ik het. Dan ben ik op zoek naar jou. Kan je met een gerust hart opnemen.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
23: Thank you.
0: 80s en 90s. Top 1500.
16: Dennis Verheugd.
19: Ja, nu even keihard meezingen met de Hermes House Band. Radio
23: 10. 629.

0: Ja, dit is nou een mooi voorbeeld van een wereldhit die eigenlijk nooit zo bedoeld was. Head Over Heels. Ja, het was oorspronkelijk helemaal geen bestaand liedje. In het begin was het alleen maar een soort van overgangsstukje tussen andere nummers. Maar tijdens repetities en live optredens merkten ze iets geks van dat kleine stukje met dat pianoriffje bleef hangen. Het publiek reageerde erop en Tears for Fears zelf begon het steeds verder uit te bouwen. En uiteindelijk groeide dat mini-ideetje uit tot een complete track. En die hoorde je zojuist op 628 in de 80s en 90s top 1500.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ik heb Karin aan de telefoon hangen. Karin, goedemiddag. Ja, het is natuurlijk het gesprek van de dag. Naast Vaderdag, Nederland-Zweden.
2: Nederland-Zweden.
0: 5-1.
2: Ja, 5-1. Dat was een mooie wedstrijd.
0: Waar heb je gekeken en hoe heb jij die wedstrijd beleefd?
2: Nou, we hebben thuis gekeken eigenlijk.
0: Had je nog mensen uitgenodigd?
2: Nee, we waren lekker met z'n drietjes. En mijn dochter die mocht wat langer opblijven om ook een stuk te kijken. Dus die vonden ze helemaal leuk.
0: Met een happy smile ging ze naar bed?
2: Ging ze naar bed, zeker.
0: Nou, we blijven eventjes in voetbaltermen, want zo ging het eraan toe in de vorige eeuw.
1: Is het 80s of 90s?
3: Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ah! My god, wat denk je? Komt dit fragment uit de jaren 80 of 90?
2: Uit de jaren 90, 1998.
0: Je weet het gewoon nog precies, hè?
2: Nou, mijn man vooral.
0: Hoe heet je man?
2: Casper.
0: Casper, oké. Casper. Nou, Casper heeft het inderdaad goed, hoor. Je hoorde het legendarische winnende doelpunt van Dennis Bergkamp op 4 juli 1998 tijdens de WK kwartfinale tegen Argentinië. En ja, dit doelpunt, dat Oranje een 2-1 overwinning en een plek in de halve finale opleverde, ja, ging natuurlijk gepaard met het wereldberoemde radiocommentaar van Jack van Gelder. Daarna moest hij wel even aan de zuurstof, hoor, volgens mij.
2: Ja, dat geloof ik ook.
0: Ja. 2 tickets voor die waanzinnige show This Is Michael met al zijn hits op 19 november in de Ziggo Dome. Zijn voor jou.
2: Super gaaf.
0: Geniet van je zondag nog.
2: Ja, dankjewel.
1: De 80's en 90's top 1500. Radio 10. 627.

Ja, wat is de definitie van crazy, hè? Nou ja, misschien als je alle 1500 liedjes uit deze lijst aan het volgen bent. Dat, ja, dat zou een crazy actie kunnen zijn. Ook wel een mooie, als je het volhoudt, hè? Maar goed, vaak met lijstjes, dan mis je toch bepaalde noteringen. Omdat je, nou, naar je werk moet, of boodschappen in huis moet halen. Misschien zit je op dit moment in de auto, na een paar uurtjes bij je vader te zijn geweest, hè, vaderdag vandaag. Of je hebt lekker ergens in het zonnetje gezeten of gelegen. Nou, dan heb je wel het een en ander gemist uit de 80's en 90's top 1500. Maar je kan gewoon weer aansluiten, want dan pak je zo dadelijk de Soundcloud mee met Fiesta. En deze, op nummer 625, Champagne. Dit is...

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in.

0: heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Terwijl jij misschien met wat vrienden aan het barbecuen bent, heb ik zo dadelijk wat muzikale vrienden voor je. Ja, de Rembrandts hoor je na het nieuws van 5 uur.
14: In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor twee kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Kapel aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. En Femke Broeders-Bol heeft het publiek verwend bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Op de 800 meter snelde ze naar de winst in een tijd van 1 minuut 57 seconden en 42 honderdste. Het was haar eerste wedstrijd in ons land op haar nieuwe afstand. Broeders-Bol was tot vorig jaar erg succesvol op de 400 meter horde. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
13: Jorden, Michiel, Frazen, Storm. Michiel, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. Kwartiertje op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam. En de laatste op de A76 Geleen-Keulen. Ook voor Duitsland 12 minuten daar.
15: 80's en 90's, top 1500.
16: Dennis Verheugd.
13: Met de begintune van de serie Friends. Iedere aflevering begon met dit liedje, hè? De Rembrandts.
15: Radio 10.
16: 623.

0: Pedro Sol en Me, Myself and I.
1: 80s en 90s, top 1500.
0: Uit 1989 en geëindigd in deze lijst op 622. En de Rembrandts uit de serie Friends. Met I'll Be There For You werd ook gedraaid op 623. En dat allemaal op inmiddels dag 172 van het jaar 2026. Zondag 21 juli, Vaderdag. Ook de dag dat bekend is geworden dat Netflix een film gaat maken van het kinderprogramma Sesame Street. Ja, in Nederland beter bekend als Sesamstraat. Hè? Netflix die verwierf vorig jaar de rechten voor deze televisieserie. Verder is het de dag dat Rod Stewart tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah zijn optreden kort heeft moeten onderbreken nadat hij zich onwel voelde op het podium. Hij kreeg achter de schermen zuurstof toegediend voordat hij terugkeerde naar het podium. Ach, dat is rot voor hem, hè? Ja, behoorlijk rot eigenlijk wel. En het is ook de dag dat je Yuzu, Nedour en Nene Cherry hoort met 7 Seconds. En wel op nummer 621.

Een liedje over het verschil tussen arm en rijk in Londen. Maar vooral over de aantrekkingskracht tussen mensen uit compleet verschillende werelden. De West End Girls van de Pet Shop Boys. Op 620 in de lijst. Nog meer aantrekkingskracht nu. De lambada. Ja, het stond bekend als een sensuele dans. Vooral door dicht tegen elkaar dansen en die vloeiende heupbewegingen. Maar in Brazilië...

0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: ANWB Zomeralert. Nu Giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: 80s en 90s, top 1500.
23: Dennis Verheugd.
24: Met Duran Duran en ze zien.

project is dat als je producer denkt van... Nou, ik ben klaar met deze zangeres. Ik zoek gewoon een andere. Dat het voor de naam niet uitmaakt. Hè? Een nieuw liedje wordt gewoon lekker uitgebracht onder dezelfde projectnaam, maar met een andere zangeres. Nou, dat zou voor een groep of band niet werken, zoveel wisselingen. Nou, Snap... Ja, Snap leek een band, maar was eigenlijk een slim bedacht studioproject uit Duitsland met wisselende Amerikaanse zangeressen en rapper Turbo B. Een formule die de Eurodance van de jaren 90 groot heeft gemaakt. Ja, hoewel ze op een gegeven moment ook al afscheid hebben genomen van Turbo B, want die kreeg te veel praatjes. Ja. Die werd een beetje irritant in de studio, dus ga jij ook maar weg. Vandaar dat hij op The First and Last Eternity niet meer door is. Het was de nummer 616 in deze fijne 80s en 90s lijst. En Wet Wet Wet staat de plek hoger. Sweet Little Mystery.

op 614 in de lijst. Ja, op het voetbalveld is het vooral Walking Without Memphis. Want ja, Memphis Depay is er wel bij op het WK, maar moet het voorlopig doen met een rol vanaf de bank. Hij komt net terug van een blessure, en terwijl anderen het goed doen, ja, lijkt hij nu vooral de invaller van Oranje te zijn. Nou, gelukkig wel een invaller met een record op zijn naam, hè? Ja, all-time topscorer van Oranje nog altijd. 55 goals, hè? Dat pakt niemand hem meer af. Althans nog niet. Zo dadelijk gaat Gilles van Es verder met de lijst. Alvast veel plezier met hem. Ik heb zo nog ABBA voor je met What a

0: De 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: En in de waanzinnige 80s en 90s top 1500 hoor je zometeen Wham en Lois Lane. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
2: De Groningse gemeente Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
1: En dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen Emmeloord en Urk 23 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 8 minuten vertraging.
3: 80's en 90's, top 1500.
4: Jules van Hest.
1: Geniet van je hete zondagavond zometeen met Lois Lane en nu Wham!

0: 100 jaar zijn ze lekker druk. Suzanne en Monique van Lois Lane. 80's and 90's, top 1500. Want ze vieren namelijk het 40-jarig jubileum van Lois Lane met een clubtour. 23 shows staan gepland, dus ze zijn bijna niet te missen. Je gaat ze bijna overal tegenkomen in het land. En ondertussen is Suzanne ook nog druk met haar tweede baan. Ze werkt namelijk als uitvaartondernemer in Amsterdam. Want je weet, de een zijn dood. Inderdaad. It's the first time op 610 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Goed dat je erbij bent. En zoals je al voelt aan de bloedhitte, vandaag is de zomer officieel begonnen. En ook nog eens de dag na die superoverwinning van het Nederlands elftal op het WK voetbal gisteren tegen Zweden. 5-1.
1: Wauw.
0: En in deze lijst ook alleen maar sterspelers op het veld. Zometeen een schot op open doel van Salt en Peppa. En nu die gasten die in die videoclippen een overdekt winkelcentrum bestormen. En mensen vangen met netten en in kooien stoppen. En vergeet de foodfight niet. Lekker smijten met eten doen ze ook. De New Radicals op 609. You get what you give.

Tegpa er niet alleen voor. Ze gaan dan namelijk samen met de R&B-groepen TLC en En Vogue op tour door Amerika. Hoe leuk! Met z'n 8 in totaal. Chili, T-Boss, Maxine, Cindy, Terry, Salt, Peppa en natuurlijk Spinderella. De zogenaamde It's Iconic Tour is dat. Zou natuurlijk wel leuk zijn als ze ook even een klein uitstapje maken met die tour naar Nederland. En hun allereerste grote hit hoorde je Push It, Salt en Peppa op 608 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Het beste dus uit de 80s en 90s. En het aftellen gaat vrolijk door op deze heerlijke tropische zondagavond, zometeen met Jewel. En nu op 607 Daryl Hall en John Oates. Out of Touch.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop.

0: gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. 80s
18: en 90s top 1500.
19: Jules van Hest.
20: En uit de 80s nu, LD Barge. Who's Johnny?
18: Radio 10. 605.

Maandag kwam de nieuwe single uit van Madonna. Heeft ze samengemaakt met de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter. En die single heet Bring Your Love. Je krijgt spontaan zin om te dansen, hè? Echt weer die typische Madonna-sound zit erin. Een beetje folk-achtig ook. En die nieuwe single die komt dus uit. Als voorloper van Madonna's nieuwe album, Confessions 2, die komt op 3 juli uit. Dus iets om naar uit te kijken als echte diehard Madonna-fan. Haar 15e album alweer. Ze heeft niet stilgezeten, dat is wel duidelijk. En Live to Tell van Madonna net op 604 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. En ja, deze lijst heeft ook heel weinig pieten. Eentje zelfs maar. Ja, en die ene piet, die hoor je zo meteen. Weet je al wie ik bedoel? Jawel toch? Eerst 603, dit is Soul Asylum bij Radio 10. Runaway Train. Call you.

Ja, waarom zou je ook met zo'n goede stem achter de geraniums gaan zitten als je ook nog gewoon op het podium kunt staan? Ja, toch? Sweet Freedom, Michael McDonald, 602 in de waanzinnige 80s en 90s top 1500 van Radio 10. En nu voor je de enige artiest in deze lijst die Piet heet. Het is die ene Piet die je kent van Volendam. De Piet die je kent van de Paling Sound, de Cats. En van zijn hit Sailing Home. Het is niet Grapper Piet, die kun je afstrepen, die is het niet. Nee, het is de Piet Veerman, compleet met doedelzakken op 601.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
22: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
27: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
26: Echt?
0: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: En zometeen hoor je een zingende gitarist of is het nou een gitaarspelende zanger? Nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
3: Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses.

0: De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En het kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
1: En dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 6 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 12 minuten.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Jules van Hest.
1: Zometeen met gitaarheld Eric Clapton en nu Maywood, Rio.
2: Radio 10, 600.

maanden geleden stond hij nog in de Ziggo Dome Amsterdam. En nu staat hij in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10. Eric Clapton hoorde je. De zingende gitarist? Of is het nou een gitaarspelende zanger? Of gewoon alle twee. Dat kan natuurlijk ook. Op 599 hoorde je Wonderful Tonight op dag 1 van de zomer. En ik riep een uur geleden doodleuk dat de zomer is begonnen. Maar ik werd even op mijn vingers getikt via de Radio 10-app met een appje van Anna. Zij zegt, sorry Jules, de zomer begint vanavond pas om 22:30. Oké, dan is het bijna zomer. Nog een paar uurtjes. En het goede nieuws is, de komende 8 dagen komt de temperatuur in Nederland niet onder de 30 graden. Dus lang leven de zonnebrandcrème, ijsblokjes, airco's en ventilators. Hou je hoofd koel en speel ook zo meteen even mee bij Radio 10 met het spel Is het 80s of 90s? En daarmee maak je dan kans op tickets voor de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. En nu aftellen met 598 in de 80s en 90s top 1500 met Crucify.

0: 80s en 90s top 1500 en Split Ends Message to My Girl op 597.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, en hoe goed ken jij die 80s en 90s eigenlijk? Je gaat nu de ultieme test doen met het spel Is het 80s of 90s? Even je 80s en 90s brein kietelen en aan het werk zetten. Je hoort een fragment en ja, je raadt het al. Komt het uit de 80s? Of uit de 90s.
1: Is het 80s of 90s?
2: This road leads directly to the airport, Hannibal. Hey, Linda, dude! Hey, it's B.A. Maracas! Hey, man!
0: Ja, de opgave is niet al te moeilijk, zodat je ook niet heel diep hoeft na te denken, want het is veel te warm om diep na te denken. Dus komt dit stukje uit de 80s of uit de 90s? Stuur je oplossing met de Radio 10-app. En maak kans op tickets voor This Is Michael, de grootste Michael Jackson tribute show van Europa, 19 november, Ziggo Dome in Amsterdam. En jij kunt daar dus bij zijn. Succes met je oplossing. En nu door met aftellen in de 80s en 90s top 1500 met Evelyn Thomas en High Energy op
3: 596.

0: Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, o oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één...

0: bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: 80s en 90s, top 1500.
12: Jules van Hest. En zometeen voor je Volumia en nu Billy Ocean.
13: Radio 10. 594.

0: Hou me vast. Van Volumia in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10 op 593.
1: Is het 80s of 90s?
0: Hey Esther.
2: Ja.
0: Ben je meer van het kamp 80s of het kamp 90s?
2: Allebei. Geboren in 82, maar de jaren 90 heb ik natuurlijk meer bewust meegemaakt. Dus ja. Allebei.
0: En welke liedjes springen eruit in deze lijst? Welke bands of artiesten vind je echt waanzinnig?
2: Vroeger was ik echt zo'n Madonna-meisje. Altijd playbacken, kamer. En
0: ja, haarborstel als microfoon.
2: Ja, uiteraard. En ik heb ook heel veel gedanst van Michael Jackson. Mm-hmm. Showdansen. Ja, heerlijk. Ik zing met alle liedjes mee. Heerlijk. Ja,
0: dan is deze lijst echt pure verwennerij voor jou.
2: Zeker weten.
0: Ja. Ja, en dan weet je dus ook vast heel erg veel van die 80's en die 90's. Dus even jouw 80's en 90's brein kietelen.
1: Is het 80's of 90's?
3: This road leads directly to the airport, Hannibal. Hey, let that do! Hey, it's B.A. Baragas! Hey, man!
0: Ja, komt dit stukje uit de 80's of uit de 90's?
2: Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 80's natuurlijk.
0: Ja, was niet te missen, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: B.A., Hannibal, Face, Murdoch.
2: Echt wel?
0: Hey, hartstikke goed gedaan. Jij krijgt 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Fantastisch, superleuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, superleuk.
0: En hou je van een beetje beuken?
2: Ja, ook.
0: Oké, hou je vast namelijk, want nu in de 80s en 90s top 1500 op 592 Killing in the Name of Rage Against the Machine.
2: Wauw, ik zeg, we gaan ervoor.

Buiten is het 26 graden momenteel. En in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10 hoorde je Cock Robin en Thought You Were On My Side op 591. Dit is de snelste rapper ter wereld. Hij heet Crucified. En hij had een beetje haast, denk ik. Moest misschien een trein halen. Zometeen ook een rapper die op een aardig hoog tempo rapt. En als ik zeg Aliki Boom Boom Down, dan weet jij dat het snow is met Informer. Die hoor je zometeen op 589. En nu, eind volgende maand, staan ze live in Paradiso Amsterdam op 590 in de 80s en 90s top 1500. Try Your Love, Third World.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
6: Doei doei!

0: Bankiert laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcast afleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: En zometeen in de 80s en 90s top 1500... Bananarama en Golden Earring. En nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
20: President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraanse bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn Iraniërs nu

0: ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. Twee jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het Radio 10 weer door weer online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
1: En dan de Radio 10 Verkeer door Flitsmeister op deze zondagavond. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 6 minuten door een auto met pech. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 13 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Elspeet en Ermelo. 12 minuten.
2: 80's en 90's, top 1500.
3: Jules van Hes.

0: Rockster voor je, Barry Hay van Golden Earring. Barry heeft een hekel trouwens aan TL-verlichting. Veel te fel, vindt hij. Daarom heeft hij altijd een zonnebril op. Een echte rockster dus. Hij maakt er ook geen geheim van, Barry, dat hij vanaf een uurtje of drie 's middags aan de whisky begint. En als hij zichzelf een rapportcijfer zou moeten geven, vertelde hij in een interview, is dat het cijfer 0.
1: Hè?
0: Ja, hij zegt, Barry, hey, ik blink nergens in uit. Ik kan een hoop dingen, maar een beetje. Nou, Barry, wij vinden juist dat jij juist wel uitblinkt in een heleboel dingen. Onder andere met de Golden Earring. Op 587 hoorde je Another 45 Miles live in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10. Goed dat je erbij bent. Tot en met aanstaande vrijdag de mooiste en leukste liedjes uit de 80s en 90s. Het beste dus van twee werelden. Met zometeen boyband Boyzone. En nu die andere boyband, Cool and the Gang, Cherish, op 586.

de kans krijgt om Ronan Keating, de zanger van Boyzone, te interviewen. Backstage bij een concert en je loopt die kleedkamer binnen met je opnamerecorder in je hand. En je gaat voor Ronan zitten. Maar je vergeet uit alle stress en spanning om het opnameknopje in te drukken. Dan heet je waarschijnlijk Jules van Hest. Is mij namelijk ooit overkomen in de Zero's. Ik mocht Ronan Keating interviewen, alleen ik drukte het verkeerde opnameknopje in. Dus geen enkel interview opgenomen, maar wel een leuke ontmoeting met Ronan. Ik vergeet het nooit meer. En je hoorde Boyzone No Matter What in de 80s en 90s. Top 1500 van de Radio 10 op 585. En dankjewel voor je appje, Melinda, via de Radio 10-app. Slurpend genieten wij deze zondagavond van onze zelfgemaakte aardbeien-banaansmoothie. En natuurlijk van die heerlijke muziek op Radio 10. Oh, heerlijk. Ik wil er ook eentje. Zometeen voor je Whitney Houston en nu Rob de Nijs. En het mooie foto van vroeger op 584.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Top 1500. Jules van Hest.
3: Zometeen de Boys Town Gang, nu de B-52's. Radio 10.
4: 582.

Disco uit San Francisco. En dat rijmt. Want daar komen ze vandaan. The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. In de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Goed dat je erbij bent vanavond. En 80 jaar is die. De Britse zanger Labi Siffre. Hij geeft geen concerten meer, maar is nog wel actief op TikTok. En dat wordt goed bekeken ook. Een van zijn video's is ruim 21 miljoen keer bekeken. En als 80-jarige TikToker staat hij op 85 in de 80s en 90s top 1500. Something inside so strong.

liedje straalt net zo hard als de zon vandaag op de eerste dag van de zomer. Loco en Acapulco, de Four Tops in de 80s en 90s. Top 1500 van Radio 10 op 579. En zometeen onderweg naar je zwoele zomernacht. De top 4000 classics met Albert-Jan Sluis. En onder andere Elton John, Chicago en Wakefield. En nu op 578, I'll Be There For You, Mariah Carey.

0: Kopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel, en dik ook, met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
18: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

fire. Dit liedje komt uit de pen van iemand die maar liefst 9 Amerikaanse nummer 1 hits schreef. En dit was er één van. Haar naam is Diane Warren. Ze schreef verder onder andere The Rhythm of the Night van The Barge, Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship en If I Could Turn Back Time for Cher. Bekende liedjes dus. Ja, het lijkt me heerlijk om zoveel grote hits te hebben gehad, terwijl je gewoon over straat kan zonder te worden herkend. Je hoorde Chicago en Look Away. Goedenavond, het is zondag, vaderdag en de langste dag van het jaar. Je bent bij Radio 10 met de komende 3 uur het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Gloria Estefanzo en straks een Amerikaanse band waarvan de zanger vandaag jarig is. En we hoeven hem geen bloemen te geven, want die zit al in zijn achternaam. Eerst een man uit een familie vol verborgen talenten. Zijn vader won een Oscar voor de filmmuziek die hij componeerde en zijn moeder was een zogenaamde ghost singer. Dat betekende dat ze namens bekende filmsterren als Audrey Hepburn en Natalie Wood de liedjes inzong voor films als My Fair Lady en The West Side Story. Ja, en haar zoon die bleef ook het liefst op de achtergrond. Zo speelde hij mee op bekende hits van Linda Ronstadt, maar zelf scoorde die ook een paar hits. Zijn naam is Andrew Gold en je hoort hem nu in de Top 4000 Classics van Radio 10 met Never Let Her Slip Away.

Oh jee, mijn canto. Het is Spaans voor hoor mijn lied. We kennen haar vooral van haar Engelstalige hits. Maar in Spaanstalige landen, vooral in Zuid-Amerika, bracht ze ook veel Spaanse nummers uit. En dit deed het gewoon overal goed. Dat was Gloria Estefan. Het is zondagavond, je luistert naar Radio 10. We toppen je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Elton John en Kiki Dee. En eerst hangen we slingers op voor Brandon Flowers, de zanger van The Killers. Hij blaast vandaag 45 kaarsjes uit. Brandon werd geboren in Las Vegas, de stad van schreeuwerige neonverlichting, grote gokpaleizen en een wild nachtleven. En dat is precies de wereld waar zijn band het liefst over zingt. Dit zijn The Killers dus bij Radio 10. En Human.

0: Elton John bedacht dit samen met zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin en ze deden daarbij een poging om een ouderwets duet in de stijl van Ain't No Mountain High Enough af te schrijven. Ah, dat is best aardig gelukt. Don't Go Breaking My Heart, dat waren Elton John en Kiki Dee. Hey, super dat je erbij bent. Dit is Radio 10 op zondagavond met Queen zometeen. En je hoort straks een Deense zangeres die haar artiestennaam leende van haar muzieklerares. En deze komt eraan. Ja, pak er alvast maar een filstift bij. Terrence en Darby hoor je zometeen.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: Fomar, voor de markt.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Attap.
11: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.
10: zilveren kruis. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Het is een heerlijke zondagavond met zometeen Queen. Wakefield komt eraan en nu Sign Your Name. Hier is Terrence Trent D'Arby.

0: als het goed is, dan voel je jezelf nu heel erg blij.
1: Top 4000.
0: Classics. Want uit onderzoek blijkt dat dit het gelukkigste liedje ooit is. Ja, een Britse neurowetenschapper, Jacob July, die heeft uitgerekend dat het precies het juiste tempo en de juiste toonsoort heeft om je blij te maken. En van het stemgeluid van Freddie Mercury krijg je natuurlijk sowieso al een flinke glimlach op je gezicht. Dat was Queen en Don't Stop Me Now. Je hebt Radio 10 aan, de Top 4000 Classics, met zometeen een van de ultieme voorbeelden van yacht rock, namelijk This Is It van Kenny Loggins. Eerst een Deense zangeres die werd geboren als Sonny Carlson. Ja, dat is een prima naam als je bijvoorbeeld actrice bent in van die typische Deense misdaadseries. Of als je in de Ozempic-fabriek in Denemarken werkt. Maar niet als je een internationale carrière in de muziek ambieert. En dus besloot deze Sonny Carlson de naam Wickfield aan te nemen. En die artiestennaam verzon ze niet zelf. Nee, ze leende hem van haar muzieklerares van vroeger, die ook al Wickfield heette.

Je moet er niet omheen draaien. Eerlijkheid duurt het langst. Zeg waar het op staat, oftewel say it right. Ze geeft dit bijna 20 jaar geleden tijdens een nachtelijke studiosessie met topproducer Timbaland. Ze waren al de hele nacht aan het ploeteren en om 4 uur 's ochtends ontsproot dit ineens uit haar brein. Nelly Furtado hoorde je en say it right. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met straks na 10 Rick Astley, Diana Ross hoor je ook straks. En eerst een hit uit de begindagen van de band Toto. Toetsenist David Page schreef de bekende pianoriff op een tweedehands pianootje. En de pas 19-jarige Steve Lukather die speelde de gitaarsolo in 1 take. Het werd hun grootste hit en je hoort hem nu bij Radio 10. Toto dus, en hold the line.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Het ANP nieuws van 10 uur.
22: Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Het theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

Ja, dat vliegen dat schijnt nog niet zo moeilijk te zijn. Maar landen, hè? Daar zit hem de kneep. Tom Petty zag ooit een piloot op televisie die vertelde dat leren vliegen eigenlijk best wel meevalt, maar dat naar beneden komen echt het lastigste is. Vandaar ook de regel, coming down is the hardest thing. Hij schreef het samen met Jeff Lynne van de Yellow, zijn maatje uit Traveling Wilburys. Dat was Learning to Fly. Goedenavond, je bent bij Radio 10. Welkom in de tweede uur van de Top 4000 Classics op deze Vaderdag, met zometeen een Colombiaan die de halve wereld veroverde. Cat Stevens komt eraan en ik open later dit uur de Top 4000-file van Snow Patrol. Eerst een liedje waar nogal wat versies van bestaan. Dit is het origineel uit 1966. Marvin Gaye en Tammy Terrell, een duo dat nooit een stelletje was, maar in dit liedje klonk het alsof ze stiekem een vurige affaire hadden. Afgelopen december op 2308 in de Top 4000 en dit is een van de vele covers. Ja, dit is de bruisende disco-versie van de Boys Town Gang uit 1981. Die staat niet in de lijst. Maar naast het origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell staat er wel een andere cover in de Top 4000. En dat is deze, Diana Ross met 10 en Ain't No Mountain High Enough.

0: Radio 10 en Adios Lepido. Het betekent zoiets als ik vraag het aan God. En in het thuisland van zanger Juanes, Colombia, zien ze dit als een soort vredeslied. Want Juanes vraagt in het liedje aan God of het bloedvergieten in Colombia mag stoppen. Dat was dus Adios Lepido. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond met Phil Collins zometeen. En het is vandaag Vaderdag. In de Top 4000 staan best wel wat liedjes over vaders. Je hebt Father Figure van George Michael, Father and Friend, dat duet van Alan Clark en zijn vader Dane. The Living Years van Mike and the Mechanics, dat is een hele mooie. En dan heb je nog Father and Son, en die staat twee keer in de lijst. Je hebt de versie van Boyzone uit 1995 en het origineel van Cat Stevens uit 1970. Die schreven trouwens oorspronkelijk voor een musical over de Russische revolutie. Een boerenzoon wil ten strijde trekken, maar zijn vader wil hem liever thuis houden. En Cat die zingt beide rollen. De lage stem is de vader, de hoge is de zoon. Cat Stevens hoor je dus nu bij Radio 10 vanwege Vaderdag. Is dit het prachtige Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy, you're still young.

0: Don't Lose My Number. Ja, mocht je nou afvragen wie die Billy dan is, geen idee. Nee, en Phil Collins die heeft zelf ook geen idee. Had gewoon een leuke melodie bedacht. En de tekst die bedacht hij er ter plekke bij. Dat was Don't Lose My Number. Je hebt Radio 10 aan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Heatwave. Ik open straks de Top 4000-file van Snow Patrol. En zometeen klinkt het startschot voor deze. Ik hoop dat je goede conditie hebt. Kate Bush, hoor je zo meteen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Winna goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.

daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Radio 10 en Heatwave. De toetsenist van deze groep, dat is Rod Temperton. En die is bekender dan je misschien zou denken. Hij schreef namelijk een aantal zeer bekende hits voor Michael Jackson, zoals Rock With You, Off The Wall en zelfs Thriller. Ja, dit kwam ook uit zijn koker. Boogie Nights.
1: Top 4000 file.
0: Fleetwood Mac heeft zometeen wat kleine leugentjes voor je. Eerst open ik de top 4000 file van Snow Patrol. Een Noord-Ierse band die in 2003 doorbrak met het nummer Run. Hun grootste hit werd Chasing Cars, dat zanger Gary Lightbody naar eigen zeggen in minder dan een uurtje schreef. En wat wel toepasselijk is op deze vaderdag, de inspiratie komt bij zijn vader vandaan. Die zag dat zijn zoon smoor verliefd was op een meisje en constateerde droogjes dat Gary wel een hond leek die achter auto's aanrent. Ja, het groeide uit tot een van de meest gedraaide nummers van deze eeuw. Snow Patrol staat met 4 hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 2437. Shut your eyes and sing to me. 1268.

0: 184.
1: De top 4000 hits van Snow Patrol. Je hoorde Shut Your Eyes, Just Say Yes, Run. En de hoogste notering op 484. Die smoorverliefde hond die achter auto's aanrent. Chasing Cars. En deze ga ik helemaal voor je draaien. Het was de eerste uit het rijtje. Snow Patrol dus en Shut Your Eyes.

0: mi piace così.
1: Radio 10 en een Italiaan die ooit begon als radio- en tv-presentator en vervolgens de muziek inging. Zijn naam Jovanotti en voor deze hit haalde hij hier de mosterd. Ja, Dance Across the Floor van Jimmy Bo Horn uit 1978. Die staat trouwens ook in de top 4000 op 3052. Ja, Jovanotti leende het, plakte er een rap overheen en had zo zijn eigen hit te pakken. Dat was Libera l'Anima. Je bent bij Radio 10, dit zijn de top 4000 classics op zondagavond, met straks na 11 onder andere The Beatles en Billy Joel. En eerst een hit uit de 60's van een Australische band die nu alweer verlangen naar het volgende weekend. Friday on my mind, dit zijn de Easy Beats.

0: bij Smart City, sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in een theater dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
10: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio.

Het laatste uur van je zondag is begonnen, je bent de Radio 10. En dit liedje is eigenlijk een soort van muzikale verkleedpartij. Want oorspronkelijk is het een rustige, droevige ballad die nauwelijks opviel, tot een Amerikaanse DJ er een stevige clubbeat onderlegde en de ballad uitgroeide tot een dikke dansvloervuller. Een liedje met twee gezichten dus, Missing Everything But The Girl. Goedenavond, je bent bij Radio 10 op zondagavond. We sluiten je zondag, je vaderdag en je weekend af met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics op deze zondagavond met de Sugar Babe Show. En Billy Joel die zingt straks over een vriend die zijn leven helemaal op zijn kop zette. En het is vandaag niet alleen vaderdag, maar ook de langste dag van het jaar, 21 juni. Ja, het is de zomerzonnewende en de Beatles namen een liedje op dat daar perfect bij past. George Harrison die schreef het toen hij even helemaal klaar was met de zakelijke kanten van de Beatles. Hij liep een vergadering uit, kwam in de tuin van zijn vriend Eric Clapton, pakte er een gitaar bij en daar, in het zonnetje, schreef hij dit heerlijke liedje. Here Comes the Sun.

Radio 10 en een meidengroep met een opvallend record. In de loop der jaren wisselden er namelijk zoveel leden dat op een gegeven moment geen enkel oorspronkelijk lid meer in de groep zat. Een beetje zoals bij K3 dus, alleen kwamen bij deze groep uiteindelijk alle oorspronkelijke leden weer terug. Dat waren de Sugar Babes en Hole in the Head. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een prachtig liedje van Tracy Chapman. En eerst Billy Joel. Een goede vriend van hem liet op een dag alles achter zich. Hij zegde zijn baan op, verkocht zijn huis en verhuisde naar Californië om daar helemaal opnieuw te beginnen. Billy snapte er niks van, maar toch toonde hij begrip. Hij zei: het is jouw leven, jij mag doen zoals jij het wil. En daarover schreef hij dit liedje, My Life, bij 10.

Haar bekendste hit is natuurlijk Fast Car. Maar ze staat met nog twee andere liedjes in de top 4000. En deze werd een jaar of 10 nadat een hit was gecoverd door de Ierse boyband Boyzone. Misschien ken je die versie nog. Tracy Chapman was dat en Baby Can I Hold You. Je luistert naar de top 4000 classics van Radio 10. Straks hoor je een bekende Britse boyband die momenteel weer aan het toeren is. Daarna vieren we een kinky verjaardag. En je hoort zometeen deze.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal...
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido-shop of kijk op odido.nl/business.

0: Queen en de boyband die weer even helemaal terug is.
1: Top 4000 Classics.
0: Nou ja, een beetje dan. 3 van de 5 oorspronkelijke leden toeren momenteel door het Verenigd Koninkrijk. Robbie Williams is er niet bij en Jason Orange ook niet. Maar Gary, Mark en Howard die maken er een feestje van. Ja, en de fans zijn helemaal doordol. Ik heb deze week beelden gezien. Dat was Take That and Everything Changes. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met zometeen een niet al te bekende hit uit de 80's van Aretha Franklin. Eerst vieren we de 82e verjaardag van Ray Davies, die samen met zijn broer Dave het brein achter de Britse band The Kinks is. Ja, met hits als You Really Got Me, Sunny Afternoon en Lola groeiden ze uit tot een van de belangrijkste bands van de jaren 60 en 70. Ja, en Ray die schreef ook dit liedje over twee jonge geliefden die tijdens zonsondergang de Theems oversteken in de richting van het beroemde Waterloo Station in Londen, terwijl hij er zelf vanaf een afstandje naar kijkt. De Kinks dus, je hoort ze nu bij Radio 10 en Waterloo Sunset. We'll be right back.

Deze hoor je niet vaak, terwijl het echt een prachtig liedje is. Deze Haagse rockchick staat met 12 hits in de top 4000... waaronder deze I Don't Wanna Hurt, dat was Anouk. Ja, en daarmee is de langste dag van het jaar bijna voorbij. Morgenochtend gaat de 80's en 90's top 1500 van Radio 10 weer verder. En morgenavond om 9 uur is er gewoon weer een nieuwe top 4000 classics. En dit is nog Marco Borsato bij 10. Vrij zijn.

0: Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
18: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Het ANP-nieuws van 12 uur.
22: Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
21: Radio 10.

0: 1 uur.
1: In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg.
0: Radio 10.

Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. En bij de WK-wedstrijd tussen België en Iran hebben fans de beveiliging uitgedaagd en aangevallen. Er heeft ook iemand geprobeerd het veld op te rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de Islamitische Revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. Radio 10.